0: Live, Lumps Jet Spencer laatst al. Anse er hit 30 naar heren en zacht en zo. Ook het samen er bies, maar beg moet een core of shit. De trokken er aan is mo en zacht en zo te zeer. Ook het al aan gehold in skull er een velk kloor nu. Beg moet ik tussen u, ik geef er een trokken de Gracie Abrams de goepelen no meid. Al keer duus. Zo je aan top koeig aan zacht en zacht. Ja,
1: in de koeig tracks is mo en zacht en zacht. Koeig.
0: I give her a cooig, Becky Hill, the more, more, more.
1: Can you give me car?
2: 100,000 years or more could easy pass.
0: I give her a car, Kingfisher, the sun will never.

Willem Fwynaf on, ja, dat dan helemaal aan zin. Ik geef er een kuikdijk, er hit 30 aan zat en zo. Sinead Hugel, The Move Into The Sun. Augustina en Aaron is verloom aan zat en zo, ja, van beter. Wel, niet weg zeggen voorheen, ach, zo iets naar homo hoor. Zo

0: Lumpjet Spencer laat ze. Anse er het 30 naar heren dan zacht en zo. Ook het samen er bies, maar beg moet een core of shit. De trokken er aan is mo, en zacht en zo te zeer. Ook zo lang gild in skull er een valk kloor nieuw. Beg moet ik tost u, ik geef er een trokken de Gracie Abrams de goepele no meid. Ah, keer duus. Zo je aan top koeig aan zacht en zacht. De
1: koeig tracks is mo, on zacht en zacht. Koeig.
0: I give her a cooig, Becky Hill, the more, more, more.
2: Can you give me car? 100,000 years or more could easy pass.
0: I give her a car, Kingfisher, the sun will never.